0: Seamus Bach nog een dag doen. Schoman moet wel man hele Victor Pira. Pak het, al hou het.
1: Het was Seam Araba, al dan is Mariat, especially het Mnacha Melkit Zamara Biba.
0: Hé.
1: Hij
0: heeft een grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote
1: grote
0: grote
1: grote grote
0: grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote grote احنا تلادي يوخون لا شمانة لا وخامن دي سب خبا من خبوخون إلى يلا اوكي بتدخلون خزمر تخيطة ان شاء الله شو كان ماريا بارك لخ هلا وشينا